0: Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
4: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hanen en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd de afgelopen avond bekend. Hanen en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hanen was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show, Van Oekels Discohoek en Rond Flon Flon. Winter Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De FIFA begint geen onderzoek naar scheidsrechter Sean Evans. De Australiër maakte zondag een handgebaar op televisie vlak voor de wedstrijd Duitsland-Curaçao. Evans was daarbij assistent videoscheidsrechter. Zijn gebaar werd door sommige mensen gezien als extreem rechts en er ontstond ophef over. De FIFA heeft onderzoek gedaan en zegt dat Evans geen regels heeft overtreden. De scheidsrechter zegt dat hij het handgebaar niet met opzet heeft gemaakt, maar dat hij begrijpt dat mensen er iets anders in konden zien. Dan het weer, het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: nummer 1. Technisch expert
4: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Israel et Thierry. Germany, no points. Shalom.

duren nog en voorlopig blijven ze op mij. Bitch, ik zelde zelfs gruis aan ze, maar nu zijn het 16's en toplijns. Homie, als ik drop, gaan ze harder op, ook al bleef ik heel het jaar offline. Zij is opzien en gezien worden, ben je geen rapper, moet je prof zijn. Dus ik neem de

Het is de wind in de luwte, het gras in de zon, de verte met stroom en een eenzame boom. Het is het Reitdiep zonder de boten uit het westen of andere idioten. Het is de mist in de morgen op vee in het land, de maar die verdween, de klei hard als steen. Het leven is hard, het land is vergeten. Zij die toch denken het beter te weten.

Het is de kerk op de wierde, de strijd van geloof, de strijd van de aarde die het gas bewaarde. Het ruige gezicht, het leven getekend, het hoge land is echt. Krom is nooit recht.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. Amerika vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83. Collega's, stemacteur en cabaretier Paul Hane noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. En de VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Op het WK voetbal hebben Saudi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kapverdië-Spanje werd er niet gescoord. Het bleef daar 0-0. En op dit moment speelt Iran tegen Nieuw-Zeeland. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar wat regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Garage Boersma. Gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: TechnischExpertJansen.nl.
0: Omroep het Hogeland.

heb er een tientje nooit zijn, ah. Het was zo'n schiere maid, ah. Een dikke batterij en een gooie kop. En als een beeld ging trillen, was het och mijn god. Ze keek hem zo uit de boksen. Had een hele dure smoke en ze deed aan vlog. Maar waar ze nou zit te kraam, ja, dat wordt genoeg. En voor wat ik heb, heurde dat ze zijn goud verdoind.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83 jaar. Collega, stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zou zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan nog het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon. Het blijft droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

tweede klas. A voor VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liep een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tekst van het akkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk al voor vrijdag bekendgemaakt. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident Vance tegen Fox News. President Trump zei eerder dat de inhoud pas op vrijdag bekend zou worden na een ceremonie in Genève in Zwitserland. Daar wordt het document persoonlijk getekend door beide landen. Ze hebben het al elektronisch ondertekend. Vance zegt dat de tekst anderhalve pagina lang is en noemt het een vrij algemeen document. Vance verwacht dat de VS en het Internationaal Atoomenergieagentschap Iran gaan helpen bij het vernietigen van hoogverrijkt uranium. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte ten noordoosten van Los Angeles. Op het circuit van het Belgische Zolder bij Hasselt is gistermiddag een Nederlandse motorrijder omgekomen. De man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, meldt de Limburgse omroep L1. Volgens de VRT viel hij hard met zijn motor tijdens een oefening. De directeur van het circuit zegt dat de man mogelijk niet goed heeft geschakeld. Hij reed op hoge snelheid en vloog uit de bocht. Op het circuit waren spoedartsen, maar zij konden niets meer doen voor de man. Hij overleed ter plekke. Op het WK voetbal is de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland geëindigd in 2-2. Voor de wedstrijd demonstreren tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Eerder speelde Saoedi-Arabië gelijk tegen Uruguay. Het werd 1-1. En ook de eindstand van België tegen Egypte afgelopen avond was 1-1. In de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef daar 0-0. Dan het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

De links vertrouwen, dat is link met een website. In het begin kan een plaatje perfect zijn. Tot je gaten ziet, ze confronteert en ze dan weg zijn. Een loner in de menigte, dat is echt mij. Emotie uiten, dat is groots en je kent mij. Althans, dat is wat je denkt wanneer je end draait. Je hebt geen idee van wat er achter de scherm blijkt. Die onzekere dagen en die onnodige tranen. Moeten wachten tot het schip strandt, maar niet weten waar we varen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Peters met het NOS-journaal. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En dat gebeurde in de stad Białopodlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skripetsky maakt een naam met spottekeningen over Poetin, de Wit-Russische machthebber Alexander Lukashenko en Sovjet-dictator Jozef Stalin. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort, kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte vlak na het opstijgen, vertelt deze luchtmachtkolonel.
2: It took off and immediately after takeoff crashed and burst into flames. After reviewing the footage of the crash, it was deemed that this was an unrecoverable crash and unsurvivable.
1: Volgens de kolonel was het ongeluk niet te overleven. Oud-schaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. De 40-jarige oud-schaatster is de opvolger van Pieter van der Hogeband. Vannacht speelde Iran zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal. In Los Angeles was Nieuw-Zeeland de tegenstander. Er wonen ook de meeste Iraniërs in Los Angeles, die zijn gevlucht voor het islamitische regime in Iran. Buiten het stadion werd gedemonstreerd en mensen hadden vlaggen bij zich van voor de islamitische revolutie. Die moesten ze inleveren, maar dat deden ze niet allemaal, zag verslaggever Noortje Deutekom.
3: Ja, je zag dat vervolgens wel in het stadion. Mensen hadden die vlag toch mee weten te smokkelen. Die hebben we uitgebreid gezien daar, die werd uitgevouwen. Vooral tijdens de goals. Maar dat hebben jullie op televisie niet kunnen zien, want dat heeft de FIFA buiten beeld gelaten.
1: De wedstrijd in Los Angeles eindigde in 2-2. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Vanmiddag meer zon bij droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
7: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
8: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit en

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

Het wordt steeds vroeger donker. De winter is in zicht. Alles keert naar binnen. Gordijnen gaan weer dicht. Maar zie, de tijd staat op een kruispunt. En niemand weet waarheen.

de mist. Geef licht, geef licht. Geef alles wat je hebt. Geef de liefde een gezicht.

volk dat krepeert. En zie de oorlog die maar doorgaat, ook al is ze ver van hier. Onze wereld is te klein om het niet

kaal zijn in de mist. Geef licht, geef licht. Geef alles wat je hebt, geef de liefde een gezicht.

Ik stak mijn kop soms in het zand, maar de haan die bleef maar kraaien. Alsof hij zei, je moet iets doen om een verschil te kunnen maken. Je kunt verdrinken in cynisme, alsof het toch niets uit zal halen. Maar in de verte schijnt een ster die de richting kan bepalen. En hij geeft licht, geeft licht.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken.
2: Ernstige droogte, wateroverlast, maar ook bijvoorbeeld natuurbranden. Nou, we maken ons het meeste zorgen om gebieden zoals Afrika, delen van het Midden-Oosten, maar bijvoorbeeld ook Somalië en Bangladesh, waar we bang zijn voor droogte en overstromingen.
1: El Niño is een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwde begin deze maand voor een bijzonder sterke El Niño. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En dat gebeurde in de stad Biała-Podlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. De kunstenaar en cartoonist Semyon Skripetsky maakte naam met spottekeningen over onder meer president Poetin. Bij een crash met een bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op het WK voetbal hebben Iran en Nieuw-Zeeland gelijk gespeeld. Nieuw-Zeeland kwam 2 keer op voorsprong, maar Iran wist steeds terug te komen, zag ook commentator Jeroen Elshoff.
3: Hier is Rezaian. Goedemorgen Rezaian. En een goal van Iran. Zo is het 2-2.
1: En dat bleef het ook, 2-2. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Vannacht was er nog een wedstrijd. Saudi-Arabië en Uruguay speelden gelijk. Het werd 1-1. Het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
7: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
8: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Het Hoge Land.

de man. Een buurt met geld kan niet scoren. Nee, we houden ook de toppers voor het noorden. We willen knokkers, geen apigolo's. Probeer potentieel uit de streek aan te boren. Een echte held blaast hoog van de toren. Makkers schoppen, wij worden geschoren.

netjes zijn woord kan houden. Maar niet als in oorlogstijden. Als je knokt als een held, dan gaan we niet mieten. De jeugd weet de sfeer te verrieten. De wilde techniek en niet over mijn leak. En speelt een speler zich in de kijker. Laat hem dan niet tussendoor verdwijnen. Parels verdwijnen, vooral blijven kieken. Hou de Noordzijde zink, dat is genieten.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken.
2: Ernstige droogte, wateroverlast, maar ook bijvoorbeeld natuurbranden. Nou, we maken ons het meeste zorgen om gebieden zoals Afrika, delen van het Midden-Oosten, maar bijvoorbeeld ook Somalië en Bangladesh, waar we bang zijn voor droogte en overstromingen.
1: El Niño is een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwde begin deze maand voor een bijzonder sterke El Niño. Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En dat gebeurde in de stad Biała-Podlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. De kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky maakt de naam met spottekeningen over onder meer president Poetin. Bij een crash met een bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht.
3: Koude baan. En daar, in alle verwarmde ruimtes had je dus zo'n vloer- en wandverwarmingssysteem.
1: Bij het badhuis zijn ook sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Het Hoge.
1: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
2: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
3: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen,
4: TechnischExpertJansen.nl.
0: Omroep Het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Ruim 800.000 Nederlanders wonen in sterk versteende buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn landelijke maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan in het buitengebied. Volgens het RIVM kan het aantal mensen dat overlijdt door hittestress stijgen naar 3800 per jaar in 2050 als er geen aanvullende maatregelen worden genomen. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig geopend worden, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal worden gekloond. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets hebben gedaan, zei de politie in opsporing verzocht. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. Het complex had een oppervlakte van zeker 4900 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselen bewolkt, vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

Wanneer de zee koppig breekt ten hoge duin. Een witte vlok moet oinsloon op de kruin. Wanneer barse flauwt, beukt op basalt. En over diek en duin, grieze nevel valt. Wanneer bij eb het strand met al zijn pien. Naar de westen wind giert van vernien. Den vecht mijn land, mijn hoge land. Wanneer regen doolt op stroot, plein en zeggen, op dak en toonspits van hemelhoge kerken, zing in het vlakke land het hoogste luid. Wanneer onder wolken mensen kleiner worden, wanneer doom tot regelmoord worden. En bolle oostenwind klaart nog vlakke sloot. Den wacht mijn land, mijn hoge land. Wanneer de lucht vlak boven wordt gescheerd, wanneer de lucht ons nederigheid

Wanneer je noorden wient, de vlakte duilt. Wanneer je noorden wient, in een odem geilt. Den krookt mijn land.

Wat brengt hier zijn licht om en om? En elke mooie vrouw verluidelijk in zijn verpon. Wanneer de eerste spin zijn vuil weeft, het veld in zomer in het zonlicht beeft. Wanneer zuidewind bliet waait door het groen, wanneer zuidewind bliet jakkert over loon. Den juicht mijn land,

0: That's the first record I ever recorded, ladies and gentlemen. Still doing it. Oh, damn.
1: We zijn een gezin met drie zoons. En waarvan er op dit moment eentje op IJsland woont. Afgelopen jaar vader is geworden. En dat is ook voor mijn vader gewoon heel moeilijk om één van zijn drie kleinkinderen gewoon nog nooit ontmoet te hebben.

kiezelstenen van de oprit. Ze klinken naar een avond in de watten liggen. En van die touwtjes door mijn jas waar aan mijn wanden hing. En ongeacht de temperatuur een hele warme winter. Een rokende schoorsteen en de geur van eten. Ze had al 5 minuten wachtend voor de deur gezeten. Dus ik vlieg haar in de armen en vergeet. Heel even alles, de familie is compleet. En ik kan niet onder woorden brengen wat er gebeurt als ik het huis

0: Barry Phillips. We hebben een verrassing voor je.
1: Toch?
2: Ik denk dat het tijd is dat jullie de koffers gaan pakken.
1: Ja.
2: Of misschien gaan we wel naar een hele bijzondere plek samen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Ruim 800.000 Nederlanders wonen in sterk versteende buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn landelijke maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan in het buitengebied. Volgens het RIVM kan het aantal mensen dat overlijdt door hittestress stijgen naar 3800 per jaar in 2050 als er geen aanvullende maatregelen worden genomen. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig geopend worden, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal worden gekloond. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets hebben gedaan, zei de politie in opsporing verzocht. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. Het complex had een oppervlakte van zeker 4900 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselen bewolkt, vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert
5: Jansen. Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hogeland.
7: Met welk ten ook te doen en mag.
8: Mijn naam is Hooghout. Goeiedag.

van de bliksem, van de zon en van de moon. De wolken in de lucht, bin mijn floppies, mijn bestaan. Een nooit uit een plastic deuze.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna 1 miljoen Nederlanders wonen in buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan buiten de stad. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Ook in andere landen is een daling te zien. Sociale media worden steeds meer gebruikt als nieuwsbron, hoewel het vertrouwen daarin laag is. Dat geldt ook voor nieuws via AI-chatbots. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig worden geopend, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal soms worden overgenomen. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets gedaan hebben, zei de politie in opsporing verzocht. Tunesië heeft een nieuwe bondscoach aangesteld voor de voetballers op het WK. Het is de Fransman Hervé Renard. Hij vervangt Sabri Lamouchi, die gisteren werd ontslagen na de 5-1 nederlaag in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Zijn opvolger Renard was eerder bondscoach van Marokko, Ivoorkust en Saoedi-Arabië. De eerste wedstrijd van Tunesië is komend weekend tegen Japan. Volgende week vrijdag speelt Tunesië tegen Nederland. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselen bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technischexpertjansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hogeland.

0: Manuela. Manuela.
1: Altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
2: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. In Polen zijn twee personen uit Belarus aangehouden in verband met een aanslag waarbij een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin werd doodgeschoten. Dat was gisteren op zo'n 35 kilometer van de grens met Belarus. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky werd bekend door zijn spottekeningen over Poetin, de Belarussische machthebber Lukashenko en Sovjet-dictator Stalin. Hij woonde sinds 2021 in ballingschap in Polen. De Oekraïense president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen de Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Italië ernstig ontregeld doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. De tennissende zussen Venus en Serena Williams doen later deze maand mee aan Wimbledon. De Amerikaanse tennisters hebben van de organisatie een wildcard gekregen voor het dubbelspel. Serena en Venus zijn 44 en 45 jaar. Serena stopte 4 jaar geleden met tennissen, maar maakte deze maand haar rentree in het dubbelspel op Queens. Ook een terugkeer in het enkelspel, zegt ze niet uit te sluiten. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt vanmiddag 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hogeland.
3: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch Expert Jansen, nummer 1 man.
4: TechnischExpertJansen.nl.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Omroep het Hogeland.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het gaat goed met de aanpak van vervuilde lucht in Nederland, meldt het RIVM. In 2020 besloten overheden om meer te doen tegen fijnstof en stikstof in de lucht. Het lijkt er volgens het RIVM op dat Nederland met de plannen op koers ligt om de doelstellingen te gaan halen. Als dat lukt, leven mensen in 2030 vier maanden langer dan in 2016. Dat het streven wordt gehaald komt onder meer door een verbeterde rekenmethode, maar ook doordat er meer elektrische auto's worden verkocht dan verwacht. Tegen een man uit Amerongen is 2 jaar cel geëist voor zijn betrokkenheid bij de rellen tijdens een anti-immigratieprotest in Den Haag. Dat was afgelopen september op het Malieveld. Voor justitie staat vast dat de 26-jarige man die dag een politieauto in brand stak. Volgens het OM gooide hij een soort fakkel in het voertuig. Ook zou hij op de A12 de politie hebben bekogeld. Van de eis van 2 jaar cel is 8 maanden voorwaardelijk. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen werkenden met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. 2 mannen uit Belarus zijn in Polen opgepakt voor de moordaanslag op een dissidente Russische kunstenaar. Die werd gisteren doodgeschoten in een stad niet ver van de Pools-Belarussische grens. De kunstenaar reisde door Europese landen waar hij de spot dreef met onder andere president Poetin. Over een motief van de mogelijke daders is niets bekendgemaakt. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch Expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Vrienden uit Limburg, onze Brabant, hè. Gaan we even naar voren. Nou, heb ik er wel 4 jaar gewoond.
1: Je hebt in Limburg gewoond, hè?
0: Ik heb daar 4 jaar gewoond, dus misschien kan ik met tig wel een liedje... een liedje in Limburg te zingen, of niet?
1: Wat dacht je van de neus omhoog?
0: Dat doen we.
1: Oké. Moet lukken. Komt-ie.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen mensen met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. De politie heeft 3 mannen aangehouden voor de dagenlange gijzeling en zware mishandeling van een Spaanse man. Het slachtoffer werd in februari in Pernis ontvoerd en daarna vastgehouden in een garagebox in Rotterdam en een appartement in Utrecht. Daarbij werd de Spanjaard ernstig mishandeld. Na 1,5 week wist hij te ontsnappen. Niet veel later werden 2 verdachten opgepakt en vandaag volgden 3 arrestaties in Pernis, Utrecht en Rotterdam. De politie vermoedt dat een drugsconflict de aanleiding was voor de ontvoering. Tegen een man die in Den Haag een politieauto in brand zou hebben gestoken is 2 jaar cel geëist. Dat gebeurde in september tijdens het anti-immigratieprotest op het Malieveld. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man uit Amerongen ook de politie bekogeld op de A12. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, maar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 in Los Angeles als 2 jaar later bij de Paralympische Winterspelen in de Franse Alpen. Het weer. Droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch Expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijk ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op schoolkamp en werd aangereden in een flauwe bocht. Minister Karremans van Infrastructuur benadrukt dat zelfrijdende auto's van Tesla goed zijn getest en geen gevaar vormen op de weg. Dat zei hij naar aanleiding van de onrust rond de zelfrijdende auto's. Toezichthouder RDW gaf begin dit jaar goedkeuring aan bepaalde types van Tesla. Maar persbureau Reuters meldde gisteren dat Tesla misleidende cijfers had aangeleverd bij de RDW. Volgens minister Karremans hadden die cijfers geen invloed op de positieve beoordeling. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een kooigevecht waarbij duizenden mensen aanwezig waren. Volgens tv-zender Fox News hadden enkele verdachten plannen om met drones gebouwen in de omgeving van het evenement aan te vallen. In de paniek die daardoor zou zijn ontstaan, zouden mensen naar scherpschutters worden gedreven. Tot nu toe zijn 5 mensen aangehouden. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, waar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 als 2 jaar later bij de Winterspelen. Het weer droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma. Gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Waar kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat is aan de rand van Nederland, dat is aan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw, wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend totdat die van ellende grient. Daar springt de Randstad uit de band, dat is aan ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt een plat tot kwart voor één. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wel graag versieren zou. Dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent, dan loop je met de vrienden schaar een eindje langs de boulevard. Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee. En gans door kwallen overmand ren je weer terug over het strand. Maar 's middags om een uur of vier, dan komt het toppunt van vertier. Dan komt een vriend die auto rijdt, eens kijken voor de aardigheid. Dan ga je even met hem mee een eindje rijden langs de zee. Hij rijdt wel 100 met één hand en wuift met ander naar het strand. Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat. Dan trekt je hals eenvoudig krom, je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord. Dan sta je morgen in de krant en wordt beroemd op het hele strand. En 's avonds op het stille strand, dan is er weer iets aan de hand. Dan komt er een geweldig feest, zoals er nooit in is geweest. Dan wordt het strandvuur opgestookt, waarop men lekker worstjes kookt. En met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand. De ene komt met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn. De tweede komt met zijn vriendin, die pikt de derde dan weer in. De vierde brengt een zak patat met onderin een daverend gat. De inhoud licht verspreid in zand van 3/4 kilometer strand. Je danst en vrijt de hele tijd, terwijl je in een broodje bijt. En giet je never in je kop, want anders dronk je pa het op. Maar van die lading alcohol geraakt je spoedig overvol. Dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand. Maar de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd. Zodat je kruipende ontvlucht achter een zuilje neverlucht. Dat wordt dan een immense rel, die eindigt meestal in de cel. En is men daar eenmaal beland, dan is het weer rustig op het strand. Maar 's morgens lig je weer in het zand, doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest, dan zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen als een rat, dan word je zelfs van binnen nat. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand. Aan de rand van Nederland.

geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

ze is geen goed gesprek, waar geen hond op zit te wachten. Niet de vlag waar ik onder strijd, geen advies bij al mijn klachten.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Onderzoekers van het WODC zien dat kleine verschillen in beslissingen van onder meer politie en Openbaar Ministerie kunnen opstapelen tot grote verschillen in de uiteindelijke straf. Verder komt het bij mensen met een sterke sociaal-economische positie vaak niet tot een rechtszaak, omdat er bijvoorbeeld een boete wordt opgelegd. Mensen met een zwakkere positie komen in vergelijkbare gevallen wel voor de rechter. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine vaste groepen actievoerders van hooguit tientallen mensen, blijkt uit een analyse van de NOS. De actievoerders zijn niet alleen fysiek aanwezig bij protesten, maar plaatsen ook oproepen online om te komen demonstreren. In totaal zijn 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Eén man was bij 31 van die 48 demonstraties te zien. Mensen die vaak opdagen zijn veelal lid van defentgroepen. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijke ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. Er waren plannen voor een terreuraanslag in Washington afgelopen zondag, zegt de FBI. Volgens tv-zender Fox News wilden enkele verdachten met drones gebouwen in de buurt van het Witte Huis aanvallen. Dat zou dan gebeuren tijdens het vechtsportevenement dat daar werd gehouden vanwege de verjaardag van president Trump. De FBI heeft het plan verijdeld. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma. Gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

tweede klas. A voor VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

als ik maar admit. Klinkt mooi in deze zomer. Doen, doen in Oosten. Dat bromt ook zo mooi.

mis alle moed. Ik heb de helft van wat ik denk niet verteld, dus we weten precies

0: feit bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe, de Peel en de Utrechtse Heuvelrug. Rond kleinere gebieden gaat het niet om 1 kilometer, maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. De arbeidsinspectie heeft ingegrepen bij een uitzendbureau dat arbeidsmigranten levert aan slachthuizen en vleesverwerkers. Volgens de inspectie is er beslag gelegd op bankrekeningen en zo'n 20 panden in Duitsland. In totaal gaat het om zo'n 3,3 miljoen euro. Bronnen melden aan Nieuwsuur dat het gaat om het bedrijf RMS Meat Specialist uit Zierenberg. Dat heeft volgens de inspectie salarissen van uitzendkrachten verduisterd. De Amerikaanse president Trump zegt snel te kunnen stoppen met Russische olie. Dat zei hij op de G7-top in Frankrijk, waar hij sprak met president Zelensky van Oekraïne. Vanwege de energiecrisis door Amerikaanse aanvallen op Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort, tot woede van Zelensky. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen begint zonnig in het oosten, in de rest van het land wolken en af en toe een bui. Het wordt zo'n 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.
7: Songs and Stories. Met Dick Stompels.
8: Hi, Stefan Stassen hier van de Magical Mystery Tour van NPO Radio 5. Dick Stompels was medereiziger in onze bus, maar vanavond de reisleider bij Songs and Stories bij Omroep het Hoge Land.
9: 5, 4, 3, 2, 1.

0: Hey, goedenavond en welkom bij Songs and Stories. Het programma dat muziek en verhalen samenbrengt hier bij Omroep het Hoogland. Vanavond tot 8 uur reizen we muzikaal naar een stad die groter lijkt dan het leven zelf. New York. De aanleiding kwam afgelopen zaterdag via de BBC, waar een programma te horen was over hits waarvan een cover bekender werd dan het origineel. En daar kwam ook New York, New York voorbij in de versie van Liza Minnelli. En ineens was daar het idee voor vanavond. Een uitzending over die bijzondere, fascinerende en opwindende stad aan de andere kant van de oceaan. Het is zo'n stad die je bijna kent, ook als je er nog nooit geweest bent. Uit films, foto's, verhalen, songs. De skyline, Broadway, Harlem, Brooklyn, Coney Island, de metro, de drukte, de nacht en de belofte dat alles mogelijk is. En tegelijk ligt die stad in een land waar op dit moment veel gebeurt waar je niet altijd even vrolijk van wordt. En misschien maakt dat het beeld van New York juist extra dubbel. Een stad vol energie, vrijheid en verbeelding in een land dat soms schuurt. Vanavond hoor je veel songs over New York, maar niet altijd de meest voor de hand liggende. Natuurlijk komen een paar klassiekers voorbij, maar we maken ook ruimte voor buurten, straten, nachtvluchten, stranden, stadsgeluiden en personages. En daarnaast hoor je bands en artiesten die uit New York komen. En daarom is er deze keer ook veel aandacht voor doo-wop. New York was namelijk een van de steden waar die stijl ontstond. Straathoeken, samenzang, jonge stemmen en een sound die nog altijd direct tot de verbeelding spreekt. Met opnieuw veel bijdrage van luisteraars worden de muzikale wandeling door een stad die blijft trekken, botsen, zingen en dromen. Dit is Songs and Stories bij Omroep het Hoogland.
1: Let the show begin.
2: The year 1950.

Yeah, why do fools fall in love? Dat vroeg Frankie Lyman en de teenagers zich af. En zoals ik in mijn aankondiging al zei, ja, vanavond ook een beetje aandacht voor doo-wop. Ten eerste omdat ik het een verschrikkelijk leuk genre vind. En ten tweede omdat New York een van de steden is waar toch ook dit muziekgenre is ontstaan. Ik ga er straks een beetje over vertellen, maar ik laat vooral de muziek het werk doen vanavond. En ik begon met New York, New York van Ryan Adams. Dus niet van Ryan Adams, maar Ryan Adams. En het best wel een beetje bijzonder verhaal hangt hier aan vast aan dit nummer. Want hij heeft de videoclip opgenomen op 7 september 2001. Ja, en ik hoor je al rekenen, dat was precies 4 dagen voor de zeer bekende aanslagen van 9/11. En iedereen dacht dat het een ode is aan de veerkracht van de stad, maar eigenlijk is het geschreven als een pure break-up song. Hij was destijds smoor verliefd op een vrouw genaamd Amy Lombardi en voor haar verhuisde hij speciaal naar New York, maar de relatie liep stuk. En in de tekst hoor je concrete details over New York die naar hun gestrande relatie verwijzen. Hun oude appartement op de hoek van Avenue A en 10th Street, de metrohalte op 2nd Avenue en de zin Hell, I Still Love You New York ging oorspronkelijk dus over de pijn van het rondlopen in een stad die hem aan zijn ex herinnerde. En daar achteraan dus, zoals ik al zei, Frankie Lyman en de teenagers. Ja, en deze jonge Frankie Lyman, die was helemaal niet betrokken bij de voorbereidingen voor dit nummer. Maar de zanger van de band, die Herman Santiago, die had een flinke keelontsteking en hij kwam ook nog eens te laat. En toen was daar de 13-jarige Frankie Lyman, stapte naar voren en zei, nou, ik zing het wel, ik ken de tekst ook. Ja, met zijn loepzuivere, kinderlijke sopraanstem blies de platenproducer volledig omver. Hij werd direct de vaste leadzanger en de rest is geschiedenis. Hij was in één klap de allereerste zwarte tiener popster van Amerika. Helaas heeft het niet lang geduurd, want hij werd ouder. De baard kwam in de keel en daardoor was hij zijn bijzondere stem kwijt. Oké, we gaan verder. Even een standje burenruzie.

Ja, als je nog niet wakker was, dan ben je het nu wel. Je after dinner dip is voorgoed voorbij met de Beastie Boys. No Sleep Till Brooklyn. Het is een, een parodie op het legendarische live album No Sleep Till Hammersmith van de Britse heavy metal band Motorhead. De Beastie Boys begonnen hun muzikale carrière namelijk helemaal niet als rappers, maar als een, ja, een beetje een rammelend hardcore punkbandje in de underground clubs van New York. En die liefde voor de harde gitaar, ja, die hebben ze nooit losgelaten. En het volgende nummer, ja, ik zei al, ik ga vanavond ook een beetje aandacht besteden aan de doo-wop muziek. En ongewild heeft dit nummer er ook mee te maken. Want dit nummer, het is Denise van Blondie. En, maar het origineel komt van Randy and the Rainbows. Was het een doo-wop nummer en heette Denise. En daar ging het over een meisje. En, nou, maar Blondie die heeft er een jongen van gemaakt. En die jongen die kwam uit Frankrijk. Vandaar dat ze ook nog even een woordje Frans spreekt tijdens dit nummer. Hey, back to 78.

0: Ja, dat was Blondie met Denise Denise. En we gaan verder met een nummer. En dat nummer gaat terug in de tijd naar...
1: Remember 61, it was a very good year.
0: Ja, en daarvoor reizen we af naar het noordoosten van Manhattan. Naar de wijk El Barrio, beter bekend als Spanish Harlem. In 1961 dus zong Benny King over een rode roos die daar groeit tussen het harde beton. Een metafoor voor hoop en schoonheid in de ruwe straten van New York. Met een piepjonge Phil Spector op de gitaar en het ritme van de marimba om de achtergrond. Dit is Songs and Stories en hier is Benny King met Spanish Harlem.

0: Ja, Spanish Harlem van Ben E. King. En ja, dit was eigenlijk de eerste single waar iets bijzonders mee aan de hand was. Namelijk dit nummer, Spanish Harlem, dat stond op de A-kant. Dat is de officiële single. Maar de DJ's in New York die begonnen massaal de B-side te draaien. Een nummer dat heet Stand By Me. En dat kennen we natuurlijk een veel beter, een veel grotere hit geweest. Ja, en dat was bijzonder. Twee van zulke monumentale New Yorkse klassiekers op één schijfje vinyl.
1: Gaspedaal. Van welk nummer ga jij harder rijden?
0: Ja, in 1988 was er een band die met alle muzikale wetten brak. En Living Color die liet zien dat funk, rock en New Yorkse straat attitudes perfect samengaan. Hun grootste ontdekker dat was de Rolling Stones zanger Mick Jagger, die je trouwens ook stiekem hoort meezingen op de achtergrond van deze plaat. Dit is een vlijmscherpe sneer naar de modieuze juppen in de clubs van Manhattan. Dit is Living Color met de Glamour Boys.

0: my credit's no good.
1: Ja, de Glamour Boys met het heerlijke opzwepende... de Living Color met het heerlijke Glamour Boys. Een prachtig nummer. En ondanks dat ik vanavond veel aandacht besteed aan de doo-wop... is natuurlijk New York ook de stad waar de... of niet alleen de stad, maar een van de steden waar ook hip-hop begon. En dan heb ik het over New York. En in 1983 was de stad eigenlijk in de greep van een enorme... cocaïne-epidemie. Mel Mel schreef er een vlijmscherp antidrugslied over... hoewel de geruchten gaan dat terwijl ze met de opnames bezig waren... dat ze er zelf ook niet vies van waren. Ja, en er zit een heerlijke baslijn in... en die werd geleend van de New Yorkse underground band. En de videoclip die werd geregisseerd door een piepjonge Spike Lee. Ja, dit is een stukje hip-hop historie uit de Big Apple. Grandmaster Flash, alhoewel die er bijna geen fuck aan gedaan heeft aan dit nummer. Maar Mel Mel zeker wel met White Lines. Don't do it.

0: Ja, heerlijk nummer. Grandmaster Flash and Mel Mel. White Lines Don't Do It.
1: Suddenly, it's 1967.
0: Ja, in de jaren 50 was daar in New York een van de doo-wop groepen. Er waren heel veel, maar een van de groepen was Dion en de Belmonts. Hebben tal van hits gehad, maar begin jaren 60 dacht Dion, ja, ik ga solo verder. En hij heeft nou Runaround Sue en The Wanderer, een paar van zijn grote hits. Dion Damucci, zo heet je natuurlijk voluit. En hij maakt nog steeds muziek, deze meneer Damucci. Maar halverwege de jaren 60, 1966, het bloed begint weer te kriebelen. Of het bloed begint te kruipen waar het niet kan gaan. Het begon weer te kriebelen en hij wilde verder. Toch weer terug met de Belmonts en ze kwamen weer samen. Maar goed, de muziekwereld had intussen tijd niet stilgestaan. We hadden Bob Dylan gehad, we hadden de introductie van de elektrische gitaren gehad. Ja, en dat vermengt met een beetje... doo-wop muziek en de terugblik van een paar wat ouder geworden mannen met een terugblik op hun stad. En dat levert het nummer New York Town op van Dion en de Belmonts.

0: non-stopping, hot rocking, back-to-back music, the hits. Just keep coming.
1: Ja, het volgende nummer, of nee, niet het nummer, wel de band, komt van het lijstje van Rick Koens. En onder andere niet alleen Rick, maar ook Lucas, Koosje, John en Peter. Dat zijn een paar van de namen die hebben bijgedragen aan de uitzending van vanavond. Want Rick had een grotere hit van Kid Creole en de Coconuts op zijn lijstje staan. Annie, I'm Not Your Daddy. En dat is ongetwijfeld een heerlijk nummer. Ik ben er ook dol op. Maar ik zoek toch graag ook eens een keer wat onbekendere nummers. En de volgende is ook wel een grote hit geworden. Ja, en Kid Creole, en dat is de bijnaam van August Darnell. Ja, die wilde met zijn muziek de uitstraling geven die in New York was. Hij niet te veel in hokjes plaatsen. Hij denkt, ja, New York is van alles wat. En daarom mixte hij de Latin sound van de Puerto Ricaanse wijken in New York. Met de funk uit Harlem, de disco uit de downtown clubs en de theater vibe van Broadway. En om die swingende Big Apple vibe helemaal compleet te maken, nam hij voor het volgende nummer Endicott een loopzuivere, ronkende New Yorkse blazensectie mee de studio in.

Ja, The Endicott, Kid Creole en de Coconuts. Ja, dit nummer wat je nu op de achtergrond hoort, dat is Duke Ellington en his orchestra. En de nummer heet Take the A-Train. En wat heeft dat met New York te maken? Nou, de A-Train, dat is de iconische metrolijn, de A-metrolijn in New York. En die gaat helemaal vanuit Manhattan door Queens en die komt uit op het strand van Rockaway Beach. En Rockaway Beach, dat is het volgende nummer wat ik ga draaien. Dat is namelijk een nummer van de Ramones. Het is officieel de kortste single die zij ooit uitgebracht hebben. Nou, en ze grosseren in 2 en 3 minuten nummers, hoor. Echt. Dit was de officieel de allerkortste. En Rockaway Beach dus is het strand waar de A-train heen gaat. Maar we gaan luisteren dus naar de Ramones. Rockaway Beach. En ze beginnen altijd met een lesje in het aftellen.

Ja, van de onvervalste rock'n'roll van de Ramones. Ja, doe ik nou een beetje de lampen in de studio nog wat zachter. En ik start de synthesizer even op. Maar we gaan op pad in het New York van 1985. Stel je voor natte straten, neonverlichting en de iconische gele taxis. Glenn Frey heeft ook in de Eagles gezeten en eigenlijk woont hij aan de andere kant van Amerika. Maar hij schreef deze track speciaal voor een legendarische New York aflevering van Miami Vice. Wie is er niet mee groot geworden? Het nummer ademt met die huilende saxofoon de pure eenzaamheid en de aantrekkingskracht van de grote metropool na middernacht. Here is Glenn Frey met You Belong to the City.

Ja, dat was de Glenn Frey met een beetje de korte uitvoering van You Belong to the City. En we stappen weer in de metro van Manhattan voor een van de vrolijkste plaatsen uit onze New York-lijst. In 1978 nam de Britse band The Darts een vergeten Amerikaanse soul classic uit de jaren 60 op van The Ad-Libs, een doo-wop band uit die tijd. En ze goten er een enorme bak energie overheen. Het resultaat? Ja, een heerlijke meezanger over die ene supercoole gladde jongen uit de Big Apple die indruk probeert te maken in de metro. Handen aan het stuur, voeten op de vloer. Hier zijn The Darts met The Boy from New York City. A boom, boom.

Ja, een paar jaar geleden ging mijn radiocollega van een ander station, Peter van Capelle, ging voor het eerst in zijn leven naar de Big Apple, naar New York City. En waarom? Hij zou een concert bijwonen van een van zijn grote idolen, Paul McCartney. Alles was geregeld, was klaar mee. En de avond daarvoor keek hij vanuit zijn hotel kamer nog uit over de stad. En in gedachten hoorde hij een nummer van zijn andere, ja, bijna nog grotere favoriet, Bruce Springsteen.

In gedachten hoorde hij New York City Serenade. Een magisch nummer, monumentaal meesterwerk. Het duurt bijna 10 minuten en ik kan je nu al zeggen, het wordt niet helemaal. Want je weet, lange nummers, ik heb dat moeite mee, zelfs van Springsteen. Maar dit piano intro, dit is ongelooflijk geweldig. En daarna neemt hij je mee naar de donkere stegen van Manhattan. En wat Peter van Capelle toen nog niet wist toen hij dit nummer in gedachten had, was dat Bruce Springsteen één van de gasten was die volgende dag tijdens het concert van Paul McCartney ten tonele verscheen. Zijn geluk kon niet op. Hopelijk met New York City Serenade van jullie ook niet.

0: time to take a break, but we'll be back. Don't go away now.
1: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere gebieden gaat het om zones van maximaal 500 meter. Dat is niet het enige, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
3: Zo komt er onder meer ook nog een norm voor het aantal koeien per hectare landbouwgrond dat je hebt. En dat gaat verschillen per grondsoort in Nederland. Zandgrond, dat is heel gevoelig voor stikstof, daar mag je dan minder houden. Klei, dat vind je vooral in het noorden van het land, ja, dat heeft er minder last van. Daar mogen dan meer koeien oplopen.
2: De nieuwe stikstofplannen betekenen dat boerenbedrijven kunnen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen, blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine, vaste groepen actievoerders, zegt onderzoeksredacteur Bas de Vries.
4: Een paar van die lokale takken hebben veel volgers, maar de meeste activiteit op die accounts die komt dan ook weer steeds weer van datzelfde groepje. En dan overlappen de volgers van die verschillende groepen elkaar ook nog. Dat lijkt voor de buitenwereld dat er heel veel activiteit is van een best wel brede groep, terwijl het in werkelijkheid steeds om dezelfde mensen gaat.
2: In een analyse van de NOS zijn in totaal 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Het Iraanse voetbalteam zegt dat het zich niet goed kan voorbereiden op wedstrijden in de VS. Het team verblijft in Mexico, maar speelde gisteren in Los Angeles. Ze waren er maar kort voor de wedstrijd. Ook mochten ze niet, zoals beloofd, in de VS blijven slapen. Het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
7: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
8: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
9: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
1: Omroep het Hoge Land.
10: Songs and Stories. Met Dick Stompels.

0: Ah, dan moet ik wel de schijf openzetten. Ja, we zijn er weer. Het is 7 uur geweest. We hebben het nieuws en de reclameboodschappen gehoord. En nog een uurtje Songs and Stories. En daarna neemt Klaas Zuidema met Crossroads Blues Radio de microfoon en de knoppen weer over. Maar zover is het nog niet. Ik heb nog eerst een uurtje met heerlijke songs allemaal over of te maken hebbend met New York. En de eerste, het is een vertaling van een nummer van Udo Jurgens. En dat heet Ich war noch niemals in New York. En dat is in het Nederlands vertaald van ja, mijn
1: Tours met Songs and Stories.
0: Mijn toursplaat komt toch bijna altijd wel uit Nederland. En Gerard Cox heeft ervan gemaakt, ik neem de nachtvlucht naar New York.

schat, ik loop nog even voor sigaretten naar de hoek. Zij zei lief, vergeet de sleutel niet. Ik geef de kleine onderwijl een schone broek. Hij trok de deur achter zich dicht.

de straat uitliep, dacht hij ineens, ik heb van alles al op zak. Mijn pas, mijn eurochecks en ook nog geld, als ik meteen het vliegtuig nou eens pak.

bonsde in zijn borst. Dus één keer uit je bol te gaan. En ongeacht gezin of baan, op weg naar een

0: oude kool. Zijn vrouw riep, man, waar blijf je nou? Wedden, dat begint al gauw. Ze vroeg, is er wat?
1: Nee.
0: Wat zou er zijn, schat?

0: Ja, de toesploot van deze week. Gerard Cox, ik neem de nachtvlucht naar New York. En als we daar zijn aangekomen, dan bevinden we ons één keer in de zomer van 1977. En dan gaan we gelijk de dansvloer op met een gigantische hit hier in Nederland. En dankzij Koosje staat hij vanavond in de lijst. Een Jamaicaanse reggae-artiest reist naar New York, pikt daar een modieuze funkbeat, hoort de jive talk op de straathoek en maakt een even bizarre als geniale plaat over de New Yorkse clubscene. Inclusief een ruzie met een barman over een biefstuk en een mes. Hier is Dillinger met Cocaine in My Brain.
1: Hey Jim.

wie zong het in de tijd niet mee? A knife, a fork, a bottle and a cork. That's the way we spell New York, man. Maar Dillinger bracht het nummer in de hitlijsten. En het volgende nummer, ja, we kennen natuurlijk wel de uitspraak New York, New York. So good they named it twice. En dat slaat er natuurlijk op dat het is New York en het ligt in de staat New York. En dat wordt dan geschreven als New York, New York. Maar deze volgende meneer, Gerard Kenny, die heeft het nummer geschreven New York, New York. So good they named it twice. En waarom heeft hij het nummer geschreven? Ja, in de tijd was New York van eind jaren 70. De stad was bijna failliet. Criminaliteitscijfers waren net zo hoog als de torenflats. En er hing een sfeer van verval. En deze Gerard Kenny die dacht, ja, dit moet niet zo. We moeten onze stad toch weer een beetje, hoppa, een hart onder de riem steken. En hij begint met I've seen the lights of Paris and London's got its charms. Maar hij vindt toch dat er geen stad ter wereld kan tippen aan de energie van de Big Apple.

wat een heerlijk nummer. Gerard Kenny met New York, New York. Rick Koenze die had een lijstje en ja, een beetje uit elke wijk in New York had hij wel een nummer of dat een band zijn roots had liggen. En hij kwam ook op de proppen met het nummer Psycho Killer van de Talking Heads. Maar die hebben vorige week al gedraaid in het programma rondom de iconische basloopjes. Ja, en om twee keer hetzelfde nummer achter elkaar te spelen. Dat ga ik niet doen. Dus ik ben op zoek gegaan naar een ander nummer. Niet hun grootste is, maar wel een heerlijk nummer. Het is een nummer ja, wat een beetje weer teruggaat naar... Ja, ze waren een beetje een bombastische groep met experimentele muziek. Ze wilden weer terug naar het poppy geluid. En dat doen ze onder andere met dit nummer. And She Was. Hier zijn de Talking Heads.

0: Ja, And She Was van de Talking Heads. En als je dacht dat ik het eerste nummer van dit uur, die van Gerard Cox, dat dat al een bijzonder nummer was, nou hou je dan vast voor het volgende nummer. In de jaren 90 had je natuurlijk op MTV, Music Television to the M, echt nog voor muziek stond. Had je MTV Unplugged. Ja, welke artiesten zijn er niet geweest? Springsteen, Kiss, Eric Clapton, Nirvana, David Bowie, whatever. Nou, en dan is er natuurlijk altijd wel één creatieve geest die denkt van, nou, daar kan ik ook wel een beetje mee de draak steken. Maak er een parodie op. En bij wie kom je dan al gauw uit? Ja, precies, dan kom je natuurlijk uit bij de Muppets. En in 1994 doken de Muppets met tal van grote artiesten de studio in om het album Kermit Unpicked te maken. En zelfs de hoes was een beetje ontleend aan de hoes van Eric Clapton's MTV Unplugged. Deze keer was het dan Kermit die met een gitaar op een krukje zat. Maar tal van artiesten die wilden daaraan meedoen. En ik noem even Don Henley. Ik noem even een Linda Ronstadt. En ik heb het album, ik kan hem dromen. Maar ja, nu kan ik er natuurlijk zo gauw niet opkomen. George Benson, neemt ze ook mee. En het album is eigenlijk een grote hoorspel. Dat de Muppets gaan van in een studio van kleedkamer naar kleedkamer. Iedere keer doen ze deur open. En dan zit er, Ozzy Osbourne doet ook nog mee. Iedere keer zit er dan een andere ster. En je hoort de verbazing in de stemmen. En de heerlijke, scherpe opmerkingen zoals we die uit de Muppet Show kennen. Hier is hij, de uitvoering van On Broadway van George Benson met Clifford and the Rhythm Rats.
1: What are you rats doing in here?
2: Oh, we just found these instruments lying around, Clifford.
1: This is George Benson's equipment. You should know better than to mess with other people's.
3: George Benson!
4: Hey, fellas, what are you guys doing in my studio anyhow?
1: Man, I'm sorry, Mr. Benson. I'll get these rats out of here for you. Don't worry.
2: Give us a chance.
4: Well, okay. You guys know On Broadway?
5: Know it. We live under it.
4: Okay, rats, let's see what you can do. You guys ready?
2: You get on the top part of the guitar. Clifford,
4: count it off.
2: Somebody on the pedal.
1: One, two, three, and... Then, Mr. Benson?
4: You know what? This sounds cool.
1: For rats, huh?
2: Takes three of us to play the drums.
4: Clifford, you start.

0: Thanks a lot, Mr. Ben.
1: All right. Hey, you cats. Oh, excuse me. I mean, you rats.
0: That's right.
1: You sure sound good.
2: Yeah, you sure sound good. In the dial, the new George Benson and tegen Clifford and the Rhythm Rats uit de Muppet Show. Met het ja, legendarische nummer On Broadway. En met het volgende nummer gaan we terug naar de hoogtijdagen van de legendarische Cotton Club in Harlem, New York. En in 1980 brachten de Blues Brothers een ode aan de absolute koning van de jive, de toen 72-jarige Cab Calloway. Hij stapte in zijn spierwitte pak het podium op om zijn meesterwerk uit 1931 te zingen. Een nummer dat klinkt als een feestje, maar stiekem gaat over de New Yorkse onderwereld van de 30s. Smeer de stembanden maar alvast, want hier mag thuis heel hard meegezongen worden. Het komt uit de Blues Brothers film natuurlijk. Hier is Cab Calloway met Minnie the Moocher.

0: Ja, wat moet ik hier nog over zeggen? Mijn favoriet nummer all time. Dat is Englishman in New York van Sting. En dat brengt ons bij...
1: Dit is de bijdrage van de Beuk.
0: Ja, de bijdrage van de Beuk. Het is... nee, het is niet deze keer niet. Nee, niet eentje in de categorie waar was ik toen. Nee, daar moeten we zonder doen. Goh, ik had hem wel klaarstaan, maar ik had niet goed gekeken. Goed, we gaan verder met zijn bijdrage. Gistermorgen stuurde hij mij... even kijken. Ik moet wel even een leesbril hebben. Gistermorgen stuurde mij hij mij het volgende verhaal. Ja, hij zegt, als je zoals ik regelmatig op zoek gaat naar muziek van nieuwe bands of artiesten, dan kom je soms prachtige pareltjes tegen. Zo luisterde ik op een dag tijdens onze overwintering in Zuid-Spanje, liggend in het zonnetje, naar de band Goodbye Picasso. En het bijzondere wil dat Dineke en ik de dag erop een bezoek aan de stad Malaga hadden gepland om daar tevens het prachtige Picasso Museum te bewonderen. En als je bedenkt dat de band Goodbye Picasso ook nog eens uit New York komt, is het verhaal voor vanavond snel geschreven. Immers, het mochten ook bands uit de stad zijn met een verhaal, toch? Waarom de band zo heet, heb ik niet kunnen ontdekken. Wel dat ze leuke muziek maken binnen diverse genres, akoestisch, maar ook alternatieve country en folk en experimentele rock. Luister maar eens naar de nummer Silhouettes van hun debuutalbum The Book of Eileen uit 2006, waarin een heerlijk toetje niet ontbreekt. Enthousiast geworden? Ga dan meer luisteren van deze leuke band uit New York. Absoluut de moeite waard.

0: Ja, dit was de bijdrage van de Beuk van de band Goodbye Picasso met het nummer Silhouettes. En dan gaan we weer terug in de tijd.
1: It's 1956 again.
0: Ja, en dat betekent dat we weer een heerlijk doo-wop nummer gaan doen van de Dubs deze keer. En voordat ze onder deze naam hits scoorden, hadden ze ook tal van andere namen al gehad. De Five Wings. De groepsleden waren zwarte jonge mensen die opgroeiden in de straten van New York. En in de jaren 50 hadden jeugd geen geld voor dure instrumenten. Dus wat deden ze? Ze kwamen samen onder lantaarnpalen op straathoeken in de metrostations of in de betegelde trappenhuizen van de Bronx, omdat de galm daar zo mooi was. Met niets anders dan hun eigen stemmen bootsen ze de instrumenten na. Dat is pure rauwe ziel van de New Yorkse doo-wop die in dit nummer hoort. I'm gonna make a change.

Het nummer waarmee het idee bij mij ontstond om het over New York te gaan hebben. Frank Sinatra, Theme from New York, New York. En we gaan weer terug in de tijd. En we blijven nog even in de sfeer van de flonkerende lantaarnpannen en de romantiek van het oude Manhattan. Dus in 1957 namen de Harptones een van de meest chique vocale groepen uit de straten van Harlem dit prachtige meesterwerkje op. Onder leiding van de fluwelen stem van Willie Winfield nemen ze mee naar een dromerige wereld ver weg van de hectiek van de grote stad. Ja, dit is pure geschiedenis hier op de draaitafel. Hier zijn de Harptones met The Sea of Love.

Ja, de jongens van KISS die zitten nooit om een marketingstuntje verlegen. En in dat jaar brachten ze alle vier een soloalbum uit. Maar het was Ace Frehley die eigenlijk het meeste succes heeft gehad met zijn nummer, met zijn album. En dat komt onder andere door dit nummer. Het is oorspronkelijk een hitje geweest voor de band Hello in 1975. Ze kwamen uit Engeland, maar hij heeft er een nummer van gemaakt wat tegenwoordig in de baseballstadions gedraaid wordt. En dan heb ik het over New York Groove, hier met Ace Frehley.

Ja, Ace Frehley met een New York Groove. En dan heb ik nog één nummer voor je vanavond. Ja, ik had er nog meer, maar time is up, hè. En Klaas staat al weer helemaal in de startblokken. Dus gaan we niet doen. En het laatste nummer wat ik vanavond ga draaien is er eentje van The Tramps. En dat heet The Night The Lights Went Out in New York City.

0: Ja, de heerlijke disco van de Tramps natuurlijk. Hè. We hadden net over Klaas en ik inderdaad Disco Inferno, een van hun grote hits geweest. En ook The Night the Lights Went Out in New York City. Ik weet niet precies in welk jaar dat het was, maar dat ze daar een grote stroomstoring hebben gehad. Goed, dit was Songs Historisch voor vanavond. En het thema was, dat heb je vast wel doorgehad, New York. Klaas Zuidema staat klaar, Crossroads Blues Radio. Volgens mij heeft hij geen vinyl bij zich, dus het wordt een digitale uitzending. Wel? Oh, toch wel. Oké, maar geen vinyl. Maar wel tot half elf. Goed, ik wens je heel veel plezier met hem. Ik ben de volgende week weer met Songs and Stories en aanstaande donderdagavond met Roots Rock Radio. Nog steeds zonder de vakantievierende appen. Hey, bedankt, tot ziens.
1: Songs and Stories bij Omroep Het Hoge Land.
2: This brings us to the end of our program for this evening. Musical entertainment will continue on radio throughout the night. But for now, on behalf of your DJ, we would like to wish you a peaceful night and a pleasant and safe journey home. Thank you for listening. Good night.
1: Altijd bij de hand. Omroep Het Hoge Land. Omroep Het Hoge Land.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met nieuwe strenge stikstofregels rond natuurgebieden, melden bronnen aan de NOS. Zo mag er rond grote gebieden zoals de Veluwe in een zone van een kilometer minder stikstof worden uitgestoten. Bij kleinere natuurgebieden wordt die zone maximaal 500 meter. Het betekent dat boerenbedrijven moeten verdwijnen en dat als ze blijven bijvoorbeeld minder dieren mogen houden. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een vechtsportevenement in de tuin van het Witte Huis. Correspondent Rudy Bauma vertelt wat de verdachten van plan zouden zijn geweest.
4: Ja, de verdachten hadden een nepdemonstratie aan de noordkant van het Witte Huis gepland en wilden vervolgens met drones met daaraan explosieve gebouwen in de omgeving van het Witte Huis aanvallen. En in de paniek die daardoor zou ontstaan, zouden mensen dan naar scherpschutters worden gedreven. Er zijn ook automatische wapens in beslag genomen.
3: Er zijn 5 verdachten opgepakt en er zijn nog 23 andere verdachten in beeld. Een Zweedse man moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn echtgenote onder druk zette door te dreigen met geweld en haar in de gaten hield met beveiligingscamera's. De twee woonden in een afgelegen deel in het oosten van Zweden. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die de man betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. Oranje-aanvalster Lynette Beresteyn heeft een contract getekend bij Real Madrid. In april had ze al bekendgemaakt te zullen vertrekken bij haar huidige club Wolfsburg. Beresteyn heeft getekend voor 3 jaar. Real Madrid geldt ook bij de vrouwen als een van de betere ploegen van Spanje. Het weer. Vanavond blijft nog zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden blijft het droog en schijnt de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Het Hoge Land.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, dan mag je maar.
5: Technisch expert Jansen.nl.
7: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl. Betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
8: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijf...

Omroep Hoogland en dat betekent Tuesday Blues Day bij deze omroep. Vanaf het Mediapark en wensen heet ik je van harte welkom bij Crossroads Blues Radio aflevering 261 XL. En Dick, nog even weer bedankt voor het programma Songs and Stories. Dick is er dus donderdag weer alleen met Roots Rock Radio. Ik begin met een nieuw nummer van Bo Gregory en The Apocalypse. En die dat nummer heet Me, Ye, Ye, You. Prachtig nummer. De band komt gedeeltelijk uit Engeland en gedeeltelijk uit Louisiana.

Ja, heerlijk nieuw nummer van Bo Gregory en The Apocalypse. Me, ye, ye, yo. Wat een prachtige titel. De Shalen Band, dat is een band die komt uit de staat Florida. En die maken een mix van soul, blues, rock en funk. Prachtig nieuw album, Chapter 3. En daarvan draai ik een nummer, Push.

heerlijk nummer van The Shailen Band uit Florida. Nummer heet Push. Sherry Harding. En dan Sherry met op het eind een I en geen Y. Sherry Harding dus, die komt uit Ottawa in Canada. Heeft al een keer een album opgenomen in de Muscle Shoals Studios. Dit nieuwe album Storyland is net uitgekomen. Die is opgenomen in Canada, maar het is gemixt weer in Muscle Shoals. En daar staat een nummer op en dat heet niet voor niks. Down in the Shoals. Sherry Harding.

0: Ja, Sherry Harding met Down in the Shoals. En trouwens, prachtig album. Storyland heet het album.
1: Origineel en cover.
0: Ja, ik ga het nummer draaien. Dat heet Wild Women Don't Have the Blues. En ook wel bekend als Wild Women Never Get the Blues. Het nummer is oorspronkelijk uit 1924. En ik ga natuurlijk uiteraard eerst de cover draaien. Ik draai een cover van de Cat Wells Blues Band. Dat komt van de EP Brand New Shoes. Daar heb ik al vaker een nummer van gedraaid trouwens, uit 2024. Maar als jij weet, het nummer Wild Women Never Get the Blues, of Wild Women Don't Have the Blues, van wie het origineel is, mag je dat appen naar 06-139-285-28. Dit is de Cat Wells Blues Band.

Ja, dit was Wild Women en tussen haakjes Never Get the Blues. In het nummer staat meer bekend als Wild Women Don't Have the Blues. Uit 1924, het origineel. Als jij weet van wie het origineel is, 06-139-285-28. Ik ga naar een Zwitserse bluesrock muzikant, Mark Amager. Die heeft een nieuw nummer uit, Rolling and Tumble.

Ja, je hoorde Joe Rusci en die komt van oorsprong uit Roemenië. Hij woont al jaren in Noorwegen. In november vorig jaar bracht hij het album Spaces uit. En daarvan hoorde je het nummer You Don't Know Me. Rashad, The Blues Kid, dat is ook een heerlijke muzikant. Hij heeft vorig jaar een album gebracht, Live in Clarksdale. En, hij maakt een mix van Delta Blues, Southern Soul en Country Blues. Hij komt trouwens uit Laurel in Mississippi. Hij heeft weer een nieuw album uit, Raised on the Blues. En daarvan draai ik Hurting Feeling.

0: Rashad the Blues Kid, Hurting Feeling.
1: Album van de week.
0: Iedere week in samenwerking met Marjolein van Dam van die mooie plaatsenzaak en Evelien Novacek in Hoogezand. Deze keer gekozen voor een band, ja, weer uit Connecticut. Jij kan ook connectiekut zeggen, maar ja, dat klinkt een beetje raar. Het is Connecticut. De staat Connecticut ligt in onderin New England gebieden, noordoosten van Amerika uiteraard. Maar The Name Droppers, een prachtig nieuw album, Let's Live Together. Daarvan draai ik een nummer, dat heet Heartbreak City.

Album van de week, Let's Live Together. Mooie toepasselijke titel. Van The Name Droppers, je hoorde Heartbreak City. John Paul Sors, beter bekend als J.P. Sors. Die is een Amerikaanse blueszanger, gitarist, songwriter en producer. Hij is geboren in Anaheim in Californië. Hij heeft de samenwerking gezocht met niemand minder dan Ann Harris. En daar heeft eind mei het album opgeleverd, Gypsy Blue Review. En daarvan draai ik een lekker nummer genaamd Jessie May.

Ja, GP Sauce en Anne Harris op de viool. En dat, ja, dat had je al wel door. Heerlijk nummer, Jessie May. Samantha Fish, die komt vrijdagmiddag. Vrijdagavond, denk ik. Staat ze in de Grollo op het Holland International Blues Festival. En ja, dat is een heerlijke artieste, zowel. Nou ja. Maar ze heeft een prachtig nieuw album opgenomen, een live album. Dat album dat heet Paper Doll Live. En dat is opgenomen in Tennessee. Heel lang album, 16 nummers, 1 uur 20 minuten, zoiets. En ja, deze week zijn er meer hele lange albums uitgekomen. Ik hou er wel van. En een lekker lang nummer, dat heet Black Wind Howlin' Live, Samantha Fish.

prachtig. Samantha Fish. Ze staat, even kijken, rond 10 uur staat ze vrijdag op het podium in Grollo. Dat is het, even snel kijken, het buitenpodium. Ja, ik heb ze, ja, samen met Ben en Christa heb ik ze, Samantha Fish gezien. En dat was Sex Schulze in het voorprogramma. En Sex Schulze, die staat een dag later op de bil in Grollo. Dus ja, je weet het niet, maar ja, misschien dat ze nog even samen, ja, misschien, misschien nog niet. Maakt er niet uit. Mish and the Blues Bastards. Dat is een band uit Montreal in Canada. Ik kwam met die band in contact via e-mail. En heen en weer gemaild en la la la la. En ze waren zo vriendelijk om mij hun cd op te sturen. Ze hebben een debuut cd uitgebracht. 7 prachtige nummers. En 1 daarvan is het nummer Recipe for the Blues. MUZIEK

0: Ja, een prachtig album van Mish en de Blues Bastards uit Montreal. Daar ligt in Quebec in Canada. Ik ben met andere dingen bezig, dat is niet handig. Ja, prachtige cd dus. Ik ben blij dat ik hem heb. Recipe for the Blues heet het nummer dus.
1: Artiest van de maand.
0: Ja, sorry, neem me niet kwalijk. Ik lees net een berichtje van collega Ben Verwer. Ik ga het niet voorlezen, maar prachtig. Ja, artiest van de maand, Tampa Red. En deze keer doe ik een nummer samen met Georgia Tom. En dat nummer heet, dat is toepasselijk, Reckless Man Blues.

I feel so lonesome, so sad and blue today.

0: Ja, het is te horen, een heel, heel oud nummer. Prachtig nummer. Tampa Red samen met Georgia Tom. Reckless Man Blues. Ik ga eens even een keer dit doen.
1: De Blues Tandem.
0: Wat ga je doen?
1: De Blues Tandem.
0: Hoe heet dat?
1: De Blues Tandem.
0: Ja, Blues Tandem. Ik ga twee nummers achter elkaar draaien. En die hebben een connectie op de een of andere manier. Ik begin met het prachtige mooie nummer van de Rolling Stones, Rough and Twisted. Ze komen met een nieuw album. Ik ben zeer benieuwd. Als het allemaal zoals dit nummer is, wordt het weer fantastisch. Doet me denken aan het album Blue and Lonesome. En erachteraan draai ik een nummer van Steve Cropper samen met Ron Wood. En dat nummer heet Until Now. En als jij weet wat de connectie is, dan mag je dat appen naar 06-139-28528. En dan mag je ook even appen als je weet, origineel en cover het nummer Wild Women Don't Have the Blues, van wie het origineel is. Ja, prachtig nieuw nummer van de Rolling Stones dus. Rough and Twisted.

0: Ja, prachtig nummer van Steve Cropper samen met Ronnie Wood. En daarvoor draaide ik het nummer Rough and Twisted van de Rolling Stones. Prachtig nieuw nummer. En ik vroeg jou, wat is de overeenkomst tussen deze twee nummers? Ja, dat is lekker gemakkelijk natuurlijk. De Rolling Stones en de andere nummer speelde Ron Wood in. Ronnie Wood is uiteraard ook de gitarist van de Rolling Stones. En Koosje Kronder die had dat heel snel goed. En ja, er zijn ook mensen die hier speelt Ronnie op mee, stuurde iemand mij. Ja, dat klopt. Maar Ben had het ook goed en Koosje had het goed. En ik denk dat Erik Tjappers, die zal het ook vast en zeker wel weten, maar die is heel traag met typen. Maar dat maakt het allemaal niet uit.
1: Blues album top 10.
0: Trouwens, het nieuwe album, er komt een nieuw album uit van Steve Cropper, een soort nalatenschap. En dat wordt uitgebracht door Provoke Records, een Nederlandse platenmaatschappij. Maar daar is wat gedoe over, want de familie van de overleden Steve Cropper, die neemt daar afstand van. Die wil daar niks mee te maken hebben. En die zeggen ook, wij komen zelf nog met onuitgebracht materiaal van Steve Cropper. Dus ja, ik ben benieuwd hoe dat uit gaat pakken. Maar dat album wat uitgebracht wordt, dat wordt vast zeker fantastisch. Is ook al een nummer uitgebracht samen met Eric Clapton. Dus we gaan het allemaal zien. De Blues album top 10, daar was ik trouwens mee bezig. Wat is dit nou weer? Ik ben helemaal in de war. Nee hoor, de Blues album top 10 in samenwerking met RootsMusicReport.com. 8 naar 10 gezakt. Gina Coleman, Uncrowned, a tribute to Ida Cox. 3 naar 9, Motormouth van Seth James. 6 naar 8, Reverend Freakchild, Blues and Spirituals, Hem Hustler, Rowan Tito. 4 naar 7, The C.D. Woodbury Trio met Bulldog. 22 naar 6, Outside or the East Side, nieuw album van Mike Sito. 25 naar 5, Come to Me, het is van Carmen Retty Band. Ja, prachtig. Trouwens, dit Booker T in de MG's, daar zat uiteraard Steve Cropper zat er ook in. 10 naar 4, Mike Gulden, ook zo'n lekker album, While I Can. 11 naar 3, Dave Thomas, Bridge Street Blues. 7 naar 2, Russ Green met Stone Cold. En op 1 gebleven het prachtige debuutalbum van Harold Young Rel Davenport. En dat album heet Young Rel. Die was vorige week album van de week. Ja, zo even Booker T even stil. En uit die top 10 heb ik gekozen het album Stone Cold van Russ Green. En daarvan draai ik een nummer. Heel mooi nummer, mooie titel, mooie tekst. 12 Feet of Water.

Ja, heerlijk, heerlijk nummer van Russ Green. Hij komt uit Chicago, zanger, bluesharp speler enzovoort enzovoort. 12 Feet of Water van het album Stone Cold. En ik kom even terug op het nummer van de Rolling Stones en die van Steve Cropper met Ron Wood. Want ja, Eric Chappers die had ook een mooie conclusie. Steve Cropper beïnvloedde de Stones door het Stax labelgeluid en Ronnie Wood speelde slidegitaar op het nummer Until Now. Ja, dat klopt ook inderdaad. Ja, mooi geschreven, Eric. En ja, hij schrijft er ook bij. Duurt inderdaad wat langer om te typen. Ja, helemaal juist. Ik ga naar een band en een zanger. Die komen uit Duitsland, die heimaat. En ik heb het over de band Blues Cats. En de zanger is Greg Copeland. Is van oorsprong een Amerikaan, maar die is in Duitsland blijven hangen. Hij woont volgens mij in Hamelen, echt waar. En een prachtig album, The Soul of Blues Live. Dat is een album, 13 nummers, duurt ook meer dan een uur. En een daarvan is het nummer I Get Lost Sometimes.

0: Ja, prachtig nummer van The Blues Cats. Samen met Craig Copeland. I Get Lost Sometimes. Ze werken wel samen, vaker samen met Craig Copeland. En ze werken ook wel samen met andere muzikanten. Staat heel vooral staat er op een website. Ja, je luistert naar
1: Crossroads Blues Radio.
0: Dat doe je bij
2: Omroep het Hoogeland.
0: Klopt. En we hebben nog meer programma's bij deze omroep. Wat dacht je bijvoorbeeld? Vanmorgen, woensdag, is het weer gehaktdag. En dan morgenavond tussen 8 en 10 is er niemand minder dan Ben Ferrara is hier weer in de studio. Met zijn prachtige programma Heel Rock'n'Roll Radio. Hij heeft allerlei nieuwe nummers, wat ouder werk, classic rock track, album van de maand. En ga maar door. Allemaal lekkere muziek. Morgenavond tussen 8 en 10 bij deze omroep. Ga ik een nummer draaien van een band uit Reading in Engeland. En denk je, welke band komt daar weg? Nou, deze band komt daar weg.
3: Hi, this is Selena from the band Selena and the Howling Dogs, fresh out of the UK. You are listening to Crossroads Blues Radio with Klaus Zoutermeer. And you're in for a real good time.
0: Ja, zo is maar net. En Selena and the Howling Dogs, die hebben een heerlijk een nieuw nummer uit. En dat heet Black Dog.

Ja, heerlijk nieuw nummer van Selena en de Howling Dogs, Black Dog. Ze maken een upbeat, funky blues rock. Ja, ik heb het niet zelf bedacht, dat schrijven ze op hun website. Chris Bergson, die komt uit New York. Hij is een jaar of 50. Hij maakt blues en ook wel wat jazzachtige nummers. Nieuw album East River Blues en daarvan draai ik het nummer Kindless V.

0: Chris Bergson, Kindless Villain.
1: Origineel en cover.
0: Ja, het nummer Wild Women Don't Have the Blues, vroeg ik jou. Van wie is het origineel? En Koosje Klunder heeft het goed en Erik Tjappers ook. Het is van Ida Cox en het komt uit 1924. En best wel een bijzonder nummer. Ook een hele bijzondere tekst. Het is een beetje een feministisch nummer en dat in 1924. Het is een nummer met een heel verhaal. Kun je allemaal lezen op, YouTube. Hoe kom ik daar nou bij? Allemaal lezen op internet. Maar ja, prachtig nummer. Wild Women Don't Have the Blues. Luister maar even naar Ida Cox.

Ja, is dat prachtig, zo'n oud nummer. Ida Cox, wat ik zei. Wild Women Don't Have the Blues. En ze werd vergezeld door Lovey Austin in Her Blues Serenades. Ja, prachtig. Matthew Patrick, die komt uit de staat Maryland. En die heeft een EP uitgebracht met 6 nummers. EP heet Red River. En laat ik nou maar eens het nummer draaien. No Time for Kings.

No Time for Kings van Matthew Patrick. Dwayne Betts, de zoon van de legendarische Allman Brothers band, gitarist Dickie Betts, heeft een heerlijk nieuw album uit, Isle of Hope. En Dwayne is weer genoemd door, door Dickie Betts, een oude makker. Dwayne Allman natuurlijk. Prachtig album wat ik al zei, Isle of Hope. Het nummer wat ik ga draaien heet Manatee River.

Ja, heerlijk. Dwayne Betts, Manatee River. Ja, je hoort in het nummer af. Toen hoor je even weer die heerlijke Allman Brothers Band klanken. Over heerlijke klanken gesproken. Was het vorige week of twee uur geleden? Ik weet niet meer. 6 juni. Dat is 10 dagen geleden. De Cinelli Brothers die traden op Graspop in Rascot. En wat was dat een fantastisch mooi optreden. Het duurde maar een uur. Het was zo voorbij.

0: prachtig. De Chili Brothers, Chew My Gum. En ook mooi dat stukje van Wild Thing erin verweven. Heerlijk, heerlijke muziek. Ja.
1: Album van de week.
0: The Name Droppers. En het album heet Let's Live Together. En daarvan draai ik Gotta Serve Somebody.

Ja, heerlijk. De Name Droppers. Ze hebben nu ook een zangeres bij. Ja, ze hebben vroeger die bandleden onder andere met Johnny Winter gespeeld en met Peter Carp. Heerlijke muziek. De Texaan Sam Morrow heeft ook een nieuw album uit. Southern Boogie, daarvan draai ik Lucretia.

Sam Morrow, Lucrezia. Alan Arena, die komt van oorsprong uit Boston. En ja, hij had twee top 10 albums had hij in New England. En toen hij ging uit Boston weg. En hij ging voor zijn beste vriend zorgen. Dat is een veteraan en die leed aan de ziekte van Huntington. Ja, heel triest verhaal. Maar hij dacht ook, het is afgelopen met het uitvoeren en opnemen van muziek. En, maar dat is niet gebeurd, want er kwam de music room op Cape Cod, dat ging open. En hij besloot te kijken of het een leuke, goede plek zou zijn om een nieuw materiaal op te nemen. En al dus gebeurde. Hij heeft nu weer een nieuw nummer uit. Cape Cod Girl, Alan Arena.

0: Ja, lekker nummer van Ellen Arena, Cape Cod Girl. Volgende week geen reguliere uitzending van Crossroads Blues Radio. Volgende week doe ik een uitzending met verzoeknummers van jou. Als jij leuke verzoeknummers hebt en je wilt een lekker mooie bluesrock, southern rock nummer wil je horen op de radio bij Crossroads Blues Radio, dan moet je even van de week, als ik het niet vergeet trouwens, zet ik even een bericht op de Facebookpagina van Crossroads Blues Radio en laat daar je verzoeknummers achter. Dat hoeft niet heen, je mag ook een stuk of wat insturen, we zien wel. Ja, ik ga donderdag naar Grollo en ik kom zondag eind van de middag pas weer thuis. En ja, heb ik wel wat anders te doen als het radioprogramma voorbereiden. Het is ook wel een keer weer leuk, Blues on Request. Dus hou de Facebookpagina van Crossroads Blues Radio in de gaten. Als het bericht erop staat, laat je verzoeknummers alsjeblieft daarachter. En dan kwak ik die in de lijst en ga ik die volgende week lekker draaien, toch? Electric Soul Company, dat is een samenwerking tussen Breezy Radio, en die zit bij Delmark Records. Hoe heet die andere? Will Jacobs, dat is die zit bij Rough Records in Duitsland. Die hebben de handen ineengeslagen onder de naam Electric Soul Company. En het nummer dat heet Are You Serious?
1: Mooi, Klaas. Play me some blues.

0: Are You Serious van de Electric Soul Company. Lekker nummer.
1: Artiest van de maand.
0: Tampa Red, Black Angel Blue.

0: Ja, Black Angel Blues van Tampa Red.
1: You gotta move. Dit is Harry van Lier. Je luistert naar het programma Crossroads Blues Radio met Klaas Zuidema. You gotta move.
0: Ja, nog één nummer en dan zit aflevering 261 XL van Crossroads Blues Radio er weer op. Wat ik net ook al aangaf, volgende week geen reguliere uitzending, maar een uitzending vol met nummers, met verzoeknummers van jou. Heb jij leuke verzoeknummers? Reageer van de week even op het bericht wat ik op Facebook, de Facebookpagina van Crossroads Blues Radio plaats. Laat daar je mooiste suggesties achter. Wat ik zei, hoeft niet één nummer, je mag diverse nummers insturen. En dan maak ik er volgende week een mooie playlist van. Speciaal voor de luisteraar van Crossroads Blues Radio. Ik ga eruit met de Justin Saldino Band. Die komen uit Montreal in Quebec, Canada. Heeft een nieuw nummer uit, Leave Me Blue. Alvast hartelijk dank voor het luisteren en hopelijk tot volgende week.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden. Twee wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren na klachten over de wethouders. De twee zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op. Nu Feyenoord officieel eigenaar is van stadion De Kuip, wil de directie 10.000 extra zitplaatsen toevoegen. Ook zijn er plannen voor nieuwe toegangspoorten, betere horeca en het aanpakken van achterstallig onderhoud. Feyenoord heeft sinds deze maand de meerderheid van de aandelen van De Kuip en is daarmee de eigenaar. Er ligt ook nog een optie om het stadion te slopen en opnieuw te bouwen. Maar volgens Omroep Rijnmond richten de meeste plannen zich op het verbouwen van het huidige stadion. De pindakaasvloer keert terug in het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen. De vloer wordt volgende maand opgebouwd als eerbetoon aan bedenker Wim T. Schippers, die vorige week overleed. Volgens het museum is er geen betere manier om Schippers te eren. De vloer was in 1969 voor het eerst te zien. Er zijn geen afspraken over het formaat van de vloer met een laag pindakaas van een merk naar keuze. Het weer nog. Het is droog en het koelt vannacht af naar zo'n 12 graden. Vanuit het westen raakt het bewolkt. Morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en buien. In het zuiden droog en daar schijnt ook de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: TechnischExpertJansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood daarom na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat online een lijst rond met adressen van de raadsleden. Vrijdag werden ook de ruiten van het gemeentehuis ingegooid. En agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Op de A2 bij Bokstel is vanmiddag een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. Terwijl 100 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. En op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk met 2-0 al voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal te scoren. Niet veel later...

0: besliste Kylian Mbappé de wedstrijd door er 3-1 van te maken. In de allerlaatste seconde miste Senegal ook nog een kans. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Irak en Noorwegen. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is dan een bewolkte dag met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en daar is juist weer veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technischexpertjansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
1: Omroep het Hoge Land.

I don't give a penny. Fuck 2020! Save the world.

Amerikaanse Kindrill. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood daarom na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat online een lijst rond met adressen van de raadsleden. Vrijdag werden ook de ruiten van het gemeentehuis ingegooid. En agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Op de A2 bij Bokstel is vanmiddag een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur, terwijl 100 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. En op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk met 2-0 al voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal te scoren. Niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd door er 3-1 van te maken. In de allerlaatste seconde miste Senegal ook nog een kans. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Irak en Noorwegen. Het weer, het is droog met weinig wind, 9 tot 15 aan, en zijn alle lintjes daarbij op. UNHCR spreekt van een enorme belangstelling van mensen om hun steun uit te spreken voor mensen die op de vlucht zijn. Het weer, het is droog met weinig wind, 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de boel.

0: op het Hoge Land.
1: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op. Technisch expert Jansen, .nl.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.
5: Adam.

binnenhalen zijn. Die grote jongens zeiden, denk niet met je eyes. Heb je controle over pussy, dan heb je een sterke mind. Krijg een AMG, maar heb een polo voor de bij. Soms heb je geen zin in al die ice. Ik kwam een nigga tegen, hij zei, kosten zijn te taai, hè. Je moest hem zien, man, die man was aan het smile.

0: En zonder ze zeggen dat ik vloek en ik brand. Ze zeggen dat ik er geen liefde
1: kreeg. Altijd bij de hand, Omroep het Hoge Land. Hoogeland.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor tijden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het Hof. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit het pand komen. Het huis is door de brand ook deels ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Volgens Omroep Brabant trekt de brand in Rijen ook veel bekijks. De brandweer heeft de straat afgesloten en mensen worden op afstand gehouden. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hadden grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Op de A2 bij Bokstel is een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed gistermiddag voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. 200 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is 9 tot 15 graden momenteel. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. Morgen is het dan op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel.